0: Of als ik een kennis kies, dan moet ik.
1: Hey, sir, Mr. Case number 5879-5879 at 1721.
0: Copy, 3-0-4, take it to me.
1: 10-4.
2: 69-7.
1: 10-4.